0: Ehi, Sugu, vuoi tambitare in sintonia con Mister Chan?
1: Radio Boghia, 88.9 beta presenta Avanse di Notizia a UO.
2: Boghia, dinos panos.
3: Want die vroeg, hoe kijk je überhaupt er tegenaan? Nou, vanaf dag 1 dat ik staatssecretaris ben van Koninkrijksrelaties heb ik steeds gezegd, wij zijn geen moeder met 3 dochters, maar 4 zussen. Ik ga uit van gelijkwaardigheid tussen de 4 landen in het Koninkrijk. En dat is niet zozeer omdat ik het vind. Ik vind het. Maar het is ook gewoon omdat het de basis is van ons statuut. Dat we gewoon te maken hebben met 4 landen binnen het Koninkrijk. En die 4 landen die zijn gelijkwaardig aan elkaar. En daarbij heeft er 1 land wel speciale taken, namelijk de koninkrijkstaken zijn belegd bij ons. Dat zijn er ook maar een beperkt aantal, buitenland en defensie met name. Maar als het gaat om de gelijkwaardigheid, dan is die er wat mij betreft volledig. En ik kom straks nog uitgebreid terug op de conferentie. Maar zo zit ik dus ook in de wedstrijd als het gaat om de conferentie. En daar heb ik het ook de afgelopen maanden al een aantal keren over gehad, zowel met de premiers als ook met het kabinet, maar ook bijvoorbeeld met de gouverneurs. Dat ik ervan uitga dat we met z'n vieren een agenda maken en met z'n vieren dit ook gaan organiseren. En zoals ik gisteren ook al zei, toen we stilstonden bij Stesia, Saba en Bonaire, einde van het jaar ligt voor de hand dat die conferentie plaatsvindt. Dan zijn we toevallig ook allemaal om een andere reden, namelijk Stesia Day in de regio. Namelijk bovenwinds bij Sint-Eustatius. En het ligt voor de hand om daaromheen die conferentie dan met elkaar te gaan organiseren. En dan deze jaarlijks te laten terugkeren. Waarbij als we het in de, dit keer bovenwinds doen, begrijpt u, de volgende keer benedenwinds voor de hand ligt. En zodat we ook de verdeling doen langs de 4 landen van het Koninkrijk. Daarom heb ik ook nadrukkelijk gezegd, en daarom ligt november ook voor de hand, we gaan het niet de eerste keer op Nederlandse bodem doen, want dan ligt het weer voor de hand dat Nederland de andere 3 uitnodigt. Binnen het Koninkrijk hebben we niet 3 andere landen. Nee, we hebben binnen het Koninkrijk 4 landen. En wij zijn daar toevallig 1 van. Dat is in ieder geval, meneer Van der Brink, zeg ik uiteraard via de voorzitter, hoe ik in de wedstrijd zit. En als we dan kijken naar samenwerking met de andere landen, dan zei ik al tegen de heer Van der Brink, want hij had er ook nog een vraag over gesteld, dat ik dus absoluut uitga van gelijkwaardigheid. En die gelijkwaardigheid betekent dus ook dat wij niet gaan vertellen hoe het daar allemaal moet gebeuren. Dat het wel zo kan zijn, want we zijn weliswaar 4 gelijkwaardige zussen, maar deze zus is toevallig wat groter dan die andere 3 zussen. En dus hebben wij bijvoorbeeld meer ambtenaren dan ze daar hebben. Hebben wij een aantal mogelijkheden die de anderen niet hebben. Dat als het bijvoorbeeld gaat om het uitlenen van expertise, dat we daar een bijdrage aan leveren. En het is dan niet, jullie moeten het zo doen. Dat is wel gewoon onze kennis en kunde overdragen. Zoals het overigens ook gebeurt in andere verbanden waarin Nederland zit, die buiten de familie zijn, zoals de Europese Unie of binnen de Benelux of anderszins. Het kan altijd zijn dat een grote zus iets kleinere zus helpt of omgekeerd. En daar vroeg de heer Van der Brink bijvoorbeeld ook naar. Kijk, het feit dat wij in het Koninkrijk letterlijk vanaf de grens van Duitsland tot aan de grens met Venezuela zijn. Terecht zei mevrouw Nanninga dat Venezuela ons grootste buurland is. En niet bijvoorbeeld Duitsland. Dat heeft ook een positieve geopolitieke positie. Wij zijn in de geopolitieke gesprekken met de Amerikanen interessant vanwege het feit dat wij 35 kilometer vanaf Westpunt gezien vanaf Venezuela liggen. Dat wij inderdaad, en dat werd ook al genoemd door u als commissie, als hub, mevrouw Nanninga noemde dat, maar dan in haar andere rol, dat wij ook als hub kunnen functioneren, als koninkrijk, door bijvoorbeeld te zeggen, landen die het vervelend, of bedrijven die het vervelend vinden om nu te investeren in Venezuela, omdat ze daarvoor de situatie in Venezuela nog te precair vinden, kunnen ervoor kiezen om zich te vestigen op Aruba en daarmee dan een sprong te kunnen maken naar het Zuid-Amerikaanse vasteland. Geldt overigens niet alleen voor Venezuela, geldt ook net zo goed voor Colombia. Dus kortom, het feit dat wij niet alleen eindigen bij Scheveningen, maar eindigen bij Westpunt. Geeft ons ook een positie, zowel in de geopolitieke discussies als ook economisch gezien, bijvoorbeeld richting Zuid-Amerika. We hebben het ook al even gehad over Mercosur, even los van hoe u er hierover denkt. Ik weet dat daar verschillend over wordt gedacht in deze commissie. Maar Mercosur, daar wordt nu mee gewerkt. Betekent dat we ook banden gaan krijgen, nog beter, met landen in Zuid-Amerika. Dan kun je ook kijken in hoeverre daar ook zowel Curaçao als Aruba als landen binnen het Koninkrijk en natuurlijk ook Bonaire als onderdeel van Nederland van kunnen profiteren.
4: Gas bestudando o stress? Sem las! Passe e vê um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia esse aqui para um completamente de yen. EcoGas, tanque flepa para São Nicolás. Clapa servivo de geluna para Javiara de 8 horas e manhã para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas e manhã de cujas do sol de merdia. EcoGas. Econômico, rápido e confiável.
1: Radio Bogia 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
5: 88.9. E diferencia arriba Bodial.

0: de Boneiro a vos que tenés Medellín. Agora, bom.
1: Pero que su pecho de Aruba, ¿no?
0: Imaginavo.
1: Promover Aruba. Aruba.
0: Esta fiel oyente también de nuestro noticiero. Un saludo ahí en Medellín. Medellín. Hay poco a poco, ten como una 13 ahí.
1: Sí.
0: Pascal, hubo. Mari Pará, voy a preparar un coi. ¿Cuántas que está caído en box aquí?
1: Sí. Pues yo tengo una conferencia de prensa. Ya viernes último, mismo momento que o MEP estaba teniendo una manifestación. Of na protesta na veia no na cana para no cana hobby se chamaram para cana hobby era visto que as pecaram de Juliano School para veia no que me net um cruzada
0: me meio de 650 coordenador nanco e estanco tá de uma de militância em sete
1: que me cana net 25 meter e assim não me iria cansar. Pero en todo caso,
0: la
1: voy a intrigar. Mesmo momento de un conferencia de prensa, nos no atendé. Erik van den Burg kom ze naam een idee om te verstoren kapen. Ze hebben een conferentie prins die zo auto's daar patras. Ik heb contact respect. En toen een collega daar volgen online. En toen dat pero dan als je een pregunta liep bij assunto aquí de Evelyn Waver Cruz y el sentimiento que tiene Aruba porque mina la estatus aparte de Aruba para ponernos igual. Na corso Cushion Martin com a bila autônomo e a bairro de um status e para um mês na 10, na outubro de 2010. E a ribeceia é secretário de Estado a contestar e ex-primeiro-ministro de Aruba. A base de seis, me tem que relançar com a sua declaração, pero portava nós, escutei, para lá, me apresentava, mira, e color de voz e entonação de secretário de Estado de Holanda, ora lá referi na ex-primeiro-ministro, e o que como 20 bisabos agora, essa é a impressão que a minha duas semanas passadas, eu na Holanda, que é mesmo secretário de Estado, que até a BIM e evento de senhora Miri Schwenger, que é uma coisa normal, que está secretário de BIM, e para dar uma ideia de como é a relação tabata e tá entre Aruba e Holanda.
2: Nesse momento, zijn we de financiering van het overheid aan het de schuldeiser. En ten tweede, een van de kritieken die op Aruba bestaat, is dat Aruba had haar eigen status aparte. En nu nadat Curaçao en Sint Maarten hun eigen status aparte hebben gekregen, wil Nederland toch dat Aruba in dezelfde bootje gaat als Curaçao en Sint Maarten, wat in feite betekent dat Aruba een beetje van haar autonomie kwijtraakt. Dat is de hele gedachte. Wat denkt u ervan?
3: Ik ben het daar volstrekt mee oneens. Even los van het feit, hè, nogmaals, het is de vorige premier, Wever Kroes, die gestart is met dit proces om te komen samen met Nederland tot deze wet. En die heeft ook opdracht gegeven aan zowel ambtenaren van Aruba als wij hebben opdracht gegeven aan ambtenaren van Nederland om tot deze wet te komen. Daarmee zeg ik verder niks over haar positie nu. Ze zit nu in de oppositie. Ze mag natuurlijk doen wat ze wil. Daar ga ik ook niet over. Ik ga niet over het parlement in Aruba. Ik ga ook niet over.
0: Maar toch, meneer, toen de Asana Hulan naar Koiswega. Maar de oppositie ook wat er komt, dat ik het ook klaar.
1: E te presente in biabo digo per espita bisuori maioria cosco bo papia ao in dia na 2026 tu cota grabato cota online e tu viene po back na waki ko bisu dia e ki bo te bisuo e den politica e sei tu un cos essenzial e ne se po confiabo e ne se po sindico ta pape cubo e cubo tu un persona real e no cubo ta bisu un co ave pero un poco te conociste en pasado, Nero de Berry, vice campañato un poco, gobernato otro. Se da un señal acá, porque lo que me visaba en campaña, para mí lograr gara y hay abo voto, no es lo que me te así, mañana en gobernación. Pero ese ahí, no se quiere que el político no te vaya cambiando y la política te vaya cambiando. Pero no sería para aquí una continuación de lo mismo. Y apotar en aquí un statssecretario de Holanda, también fluido por back, dice: anda, estaba con mi saque coqui. Aba doen een opdracht naar ambtenaren die roepen patrari bij lei. En nos doen een opdracht naar Hollanda. Ook bij de oppositie, want die zijn wat contra. Maar we hebben een man die ook maar. Maar zo, wat is zijn mama, zijn tata, toekomst, wela.
0: Madrastra.
1: Madrastra, die betaal. Antepresse, we pink.